Wizzy, Wizzy, Wizzy, Wizzy, Wizzy, Wizzy, Wizzy. Wani kapitie. Wadi, Wadi, Wadi, Wadi. Wadi, Wadi, Wadi, Wadi. Ah.